0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
5: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
6: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd, maar hij werd in 1961 vermoord. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Étienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij, maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Bij de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op een rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt, die normaal voor straks op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn social media platform Truth Social. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben, omdat er onderhandelingen bezig zijn over een nieuw vredesvoorstel van Iran. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. En Musk mikt op een beurswaarde van $2000 miljard. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. In Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen omgekomen. 8 anderen raakten gewond, meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht en ook zijn motief is niet bekend. Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. De temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.
5: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Kustradio. Jouw classics, jouw leven.

0: jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Visserstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.

0: Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. De temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kustradio.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Electro van Bezien in Blankenbergen zijn.
0: Het is lenteschoonmaak bij Expert van Bezien. Een frisse start en slim betalen. Kies nu voor een Bosch vaatwasser van €849, nu voor maar €669. Ook sterk geprijsd, de AEG wasmachine, 9 kilo en energielabel A van €949, nu voor €849. En droom je van wat extra ruimte? De Samsung Side-by-Side Amerikaanse koelkast met een totale inhoud van maar liefst 634 liter zakt van €2.149 naar €1.599. Profiteer nu van deze lentescherpe prijzen, want op is op.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
3: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
4: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten en er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag dicht. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En die boten zullen dus inderdaad worden onderzocht. Er is afgelopen nacht een asteroïde rakelings langs de aarde gevlogen op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat vlakbij. Het ging om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. En een Amerikaan heeft het Ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat heeft het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC bekendgemaakt. De betrokkenen ontwikkelden afgelopen weekend symptomen en testen zondagavond luid positief. De Verenigde Staten treffen voorbereiding om hem naar Duitsland over te brengen voor behandeling. Dat zegt Satish Pillai, verantwoordelijk voor de Ebola-respons bij het CDC. Naast de besmette man worden ook 6 andere Amerikanen voor monitoring overgebracht naar Duitsland. De weersverwachting hebben we dan. Vandaag eerst droog, daarna meer wolken, kans op regen, 17 graden. Voor woensdag nog wisselvallig. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op!
5: Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Kustradio. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
3: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
2: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
3: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
2: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
3: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open. Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat's heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
4: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de 2e editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen

0: partij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Een woning of zaak die straalt begint bij properwerk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 9207 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
3: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
4: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Televisies, muziekinstallaties, microgolf en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, super service en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
5: Classics, de hele dag door.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten en er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag dicht. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En die boten zullen dus inderdaad worden onderzocht. Er is afgelopen nacht een asteroïde rakelings langs de aarde gevlogen op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat vlakbij. Het ging om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. En een Amerikaan heeft het Ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat heeft het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC bekendgemaakt. De betrokkenen ontwikkelden afgelopen weekend symptomen en testen zondagavond luid positief. De Verenigde Staten treffen voorbereiding om hem naar Duitsland over te brengen voor behandeling. Dat zegt Satish Pillai, verantwoordelijk voor de Ebola-respons bij het CDC. Naast de besmette man worden ook 6 andere Amerikanen voor monitoring overgebracht naar Duitsland. De weersverwachting hebben we dan. Vandaag eerst droog, daarna meer wolken, kans op regen, 17 graden. Voor woensdag nog wisselvallig. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.
1: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
1: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
2: Dartshop Blankenbergen.
1: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
3: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Maak kennis met de culinaire parel van Blankenbergen, Beef Bar. Bij restaurant Beef Bar serveren we dagverse en verrassende vlees- en visgerechten, bereid met zorg en passie, volgens authentieke Zuid-Europese bereidingswijze. Onze hoogstaande kwaliteit begint bij onze eigen gekweekte dieren, zodat alleen jij het beste op je bord krijgt. Geniet van de mediterrane keuken aan zee en laat je smaakpapillen verwennen. Je vindt Beef Bar op het Manitobaplein 5 in het hart van Blankenbergen. Of online via www.beefbar.be. Reserveer vandaag nog en beleef een culinaire ervaring die jouw honger volledig zal stillen. Welkom bij Bakkerij Logis Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logis-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag. Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Torhout is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. De slagbomen die waren gesloten en de lichten die stonden op rood, zegt Infrabel. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag gisteren een tijd stil, maar is dus later opnieuw opgestart. Vanaf komende donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaardbekken rond Diksmuiden en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. Boeren die mogen geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen omdat de waterpeilen te laag staan. De situatie wordt wekelijks opgevolgd. Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de Vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. In Spieren-Helkijn is in de Doornikseweg een auto tegen een boom gereden. De brandweer die moest twee inzittenden bevrijden en ze zijn naar het AZ Groeningen in Kortrijk gebracht.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Classics.

0: slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugsesteenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.
1: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
0: Lekker eten. 7 op 7 van 11 tot 10 met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie en restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u direct instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. De temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.

0: culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat is heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente- of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18.30 uur, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
2: behalve op donderdag.
1: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
0: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
3: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Torhout is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. De slagbomen die waren gesloten en de lichten die stonden op rood, zegt Infrabel. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag gisteren een tijd stil, maar is dus later opnieuw opgestart. Vanaf komende donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaardbekken rond Diksmuiden en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. Boeren die mogen geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen omdat de waterpeilen te laag staan. De situatie wordt wekelijks opgevolgd. Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de Vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. In Spieren-Helkijn is in de Doornikseweg een auto tegen een boom gereden. De brandweer die moest twee inzittenden bevrijden en ze zijn naar het AZ Groeningen in Kortrijk gebracht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Classics.

0: Blankenbergen heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenbergen voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenbergen. Jester's Hangout. Don't miss it.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de bijen, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon, voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon. Lekker eten, 7 op 7, van 11 tot 10, met zicht op zee. Dat doe je bij bistro-restaurant Bon Appetit. Bon Appetit serveert een brede waaier aan verse vis- en vleesgerechten volgens de traditionele keuken. Bistro, brasserie, restaurant Bon Appetit. Daar geniet je bij goed weer op ons terras voor de deur. Je vindt ons op de Zeedijk 178 in Blankenbergen, vlakbij de pier. Reserveer tijdig via brasserie-bonappetit.be of bel 0492 51 84 42.

Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupilair of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten en er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag dicht. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En die boten zullen dus inderdaad worden onderzocht. Er is afgelopen nacht een asteroïde rakelings langs de aarde gevlogen op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat vlakbij. Het ging om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. En een Amerikaan heeft het Ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat heeft het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC bekendgemaakt. De betrokkenen ontwikkelden afgelopen weekend symptomen en testen zondagavond luid positief. De Verenigde Staten treffen voorbereiding om hem naar Duitsland over te brengen voor behandeling. Dat zegt Satish Pillai, verantwoordelijk voor de Ebola-respons bij het CDC. Naast de besmette man worden ook 6 andere Amerikanen voor monitoring overgebracht naar Duitsland. De weersverwachting hebben we dan. Vandaag eerst droog, daarna meer wolken, kans op regen, 17 graden. Voor woensdag nog wisselvallig. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Kustradio. De grootste hits en de beste classics.

0: zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
1: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
0: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
1: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
0: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
1: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
0: Een woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.

Het is eerst droog, daarna meer wolken en alweer kans op regen. De temperatuur zit rond 17 graden. Morgen woensdag nog wisselvallig, maar vanaf donderdag wordt het zonniger en temperaturen dan tot 25 graden.

0: Blankenberghe heeft nieuws. De grootste en beste topartiesten uit de tattoo-industrie komen met z'n allen naar Blankenberghe voor de tweede editie van Tattoo Legends. Van 1 juli tot eind augustus. Internationale prijswinnende tattoo-artiesten komen met z'n allen langs bij Jester's Hangout. Ervaar topniveau in tattooing, unieke ontwerpen en de best of the best. Alleen bij Jester's Hangout. Jester's Hangout. In de Lange Straat 63 en de Kerkstraat 133 in Blankenberghe. Jester's Hangout. Don't miss it. Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenberghe. Dartshop Blankenberghe. In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren. Dartshop Blankenberghe. Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
1: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee, meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten en er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag dicht. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En die boten zullen dus inderdaad worden onderzocht. Er is afgelopen nacht een asteroïde rakelings langs de aarde gevlogen op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat vlakbij. Het ging om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en 35 meter. En een Amerikaan heeft het Ebola-virus opgelopen tijdens zijn werk in Congo. Dat heeft het Amerikaanse Volksgezondheidsinstituut CDC bekendgemaakt. De betrokkenen ontwikkelden afgelopen weekend symptomen en testen zondagavond luid positief. De Verenigde Staten treffen voorbereiding om hem naar Duitsland over te brengen voor behandeling. Dat zegt Satish Pillai, verantwoordelijk voor de Ebola-respons bij het CDC. Naast de besmette man worden ook 6 andere Amerikanen voor monitoring overgebracht naar Duitsland. De weersverwachting hebben we dan. Vandaag eerst droog, daarna meer wolken, kans op regen, 17 graden. Voor woensdag nog wisselvallig. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kust Radio. Yeah.

0: Met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee? Met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscioncestraat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.

0: met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6,
3: behalve op donderdag.
2: Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Torhout is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. De slagbomen die waren gesloten en de lichten die stonden op rood, zegt Infrabel. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag gisteren een tijd stil, maar is dus later opnieuw opgestart. Vanaf komende donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaardbekken rond Diksmuiden en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. Boeren die mogen geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen omdat de waterpeilen te laag staan. De situatie wordt wekelijks opgevolgd. Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de Vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. In Spieren-Helkijn is in de Doornikseweg een auto tegen een boom gereden. De brandweer die moest twee inzittenden bevrijden en ze zijn naar het AZ Groeningen in Kortrijk gebracht.
2: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
0: Kust Radio. Jouw classics, jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn.
3: Het is lenteschoonmaak bij Expert van Bezien. Een frisse start en slim betalen. Kies nu voor een Bosch vaatwasser van €849, nu voor maar €669. Ook sterk geprijsd, de AEG wasmachine, 9 kilo en energielabel A van €949, nu voor €849. En droom je van wat extra ruimte? De Samsung side-by-side Amerikaanse koelkast met een totale inhoud van maar liefst 634 liter zakt van €2.149 naar €1.599. Profiteer nu van deze lentescherpe prijzen, want op is op.
2: Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Dat heb jij nog nooit gezien.
4: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pasta's. Organiseer je een feest of vergadering? Dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 14:00. Gesloten op woensdag.

0: Hou jij van darts en wil je kennis maken met deze razend populaire sport? Kom dan langs Dartshop Blankenbergen.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: In de Vissersstraat 36. Wij begeleiden je graag professioneel bij de keuze van jouw darts en toebehoren.
1: Dartshop Blankenbergen.
0: Daar vind je alles wat met darts te maken heeft. Surf voor meer info naar jcdarts.be.
2: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte

0: topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij De Nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De Nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort. Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Culinaire eetwinkel Meunink in Blankenbergen. Dat's heerlijke, verse belegde broodjes, slaatjes en pasta's, maar ook charcuterie, vlees- en traiteurgerechten. Met een ruim assortiment aan dagschotels, voorverpakte porties vis, vlees, groente of aardappelbereidingen. Ook is er een vegetarisch aanbod voorzien. Kijk en bestel via onze nieuwe webshop op www.meunink.be of kom langs in de Kerkstraat 115 in Blankenbergen. Open van 8 tot 18:30, 7 dagen op 7. Of kies voor onze automaat net naast de winkel. 24 op 24 bereikbaar.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: In Torhout is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. De slagbomen die waren gesloten en de lichten die stonden op rood, zegt Infrabel. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag gisteren een tijd stil, maar is dus later opnieuw opgestart. Vanaf komende donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaardbekken rond Diksmuiden en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. Boeren die mogen geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen omdat de waterpeilen te laag staan. De situatie wordt wekelijks opgevolgd. Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de Vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. In Spieren-Helkijn is in de Doornikseweg een auto tegen een boom gereden. De brandweer die moest twee inzittenden bevrijden en ze zijn naar het AZ Groeningen in Kortrijk gebracht.
2: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Kustradio, jouw classics, jouw muziek.

0: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Maju op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Maju, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
1: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak, maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
2: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
3: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Ovens, droogkasten, koffiezet, bluetooth speakers en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.

0: woning of zaak die straalt begint bij proper werk. Maiwa Cleaning zorgt voor vlekkeloos resultaat. Ramen wassen, gevelreiniging, oprit en terras en schoonmaak naar renovatie of nieuwbouw. Ook zonnepanelen reinigen of een woning leegmaken. Discreet en correct geregeld. Bel 0496 87 92 07 of maiwa-cleaning.be. Maiwa Cleaning. Alles weer echt blinken.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit, een wereld van verhalen.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de bijen, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De UGent dient klacht in dat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten erachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al een halve minuut op rood, maar volgens een advocaat was Verhofstadt verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie omdat hij traag reed. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. Verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. En zangeres en mediafiguur Margriet Hermans heeft een zeldzame kanker en stopt onmiddellijk met alle optredens, laat haar familie en management weten. De focus ligt op haar welzijn, haar naaste en comfort. Er wordt bekeken welke behandelplannen mogelijk zijn om Margriet een zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk tijdspad te bieden. Al zijn de opties beperkt, staat er in het persbericht. Maar ik heb een fantastisch leven gehad vol liefde, vriendschap en plezier, aldus een mededeling van Margriet Hermans. De weersverwachting bewolkt met pittige buien, 15 graden. Ook morgen nog buien, 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft dan droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
1: Dit is Kust Radio. Jouw classics, jouw muziek.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
4: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: Slapen op een versleten matras? Verschrikkelijk, hè? Nochtans is je nachtrust zeer belangrijk voor je gezondheid. Bij de nieuwe Grote Beer weten ze dit ook maar al te goed. Met meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort weten wij precies wat jij nodig hebt voor een goede nachtrust. Of je nu een stevige matras, een zachte topper of een complete boxspringset zoekt, bij ons ben je aan het juiste adres. Waar wacht je nog op? Kom langs bij de nieuwe Grote Beer, Brugse Steenweg 78 in Blankenbergen. De nieuwe Grote Beer. Berensterk in jouw slaapcomfort.

0: dedicated to Eric Easy E. Wright and Tupac Shakur. Rest in peace.
1: Vandaag blijft het wisselvallig met geregeld felle buien en een stevige zuidwestenwind. De temperatuur die schommelt rond 15 graden. Vanavond en vannacht blijft het wisselend tot zwaar bewolkt en er kan nog een enkele bui vallen en het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen woensdag wordt opnieuw een regenachtige dag met een maxima rond

0: 15 graden. Vanaf donderdag volgt een duidelijke weersverbetering. Het wordt dan droger en veel warmer, met donderdag 21 graden en vrijdag en zaterdag 24 graden of zelfs meer.
1: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slap

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: De UGent dient klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten erachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Voorlopig is er geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al een halve minuut op rood, maar volgens een advocaat was Verhofstadt verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie omdat hij traag reed. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. Verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. En zangeres en mediafiguur Margriet Hermans heeft een zeldzame kanker en stopt onmiddellijk met alle optredens, laat haar familie en management weten. De focus ligt op haar welzijn, haar naasten en comfort. Er wordt bekeken welke behandelplannen mogelijk zijn om Margriet een zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk tijdspad te bieden. Al zijn de opties beperkt, staat er in het persbericht. Maar ik heb een fantastisch leven gehad vol liefde, vriendschap en plezier, aldus een mededeling van Margriet Hermans. De weersverwachting bewolkt met pittige buien, 15 graden. Ook morgen nog buien, 18 graden. Donderdag zon en wolken, blijft dan droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: De hele dag door. Dit is Kust Radio.

0: Café Het Veer op de Grote Markt in Blankenbergen is dé plek voor een gezellige babbel, lekkere koffie, een wijntje, een frisse Stella of Jupiler of een heerlijke cocktail. In Het Veer serveren we verse dagsoep, spaghetti, crocs en van verschillende warme hapjes tot heerlijke kaas- en garnaalkroketten. Er is terras en parking vlak voor de deur en prijzen die vriendelijk blijven. Ben je aan zee? Geniet dan met ons mee in Café Het Veer, Grote Markt 8 in Blankenbergen. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit?
3: Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje.
2: Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten...
3: of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue.
2: Kies voor ons fondue-menu aan €50 per persoon, vanaf 2 personen. Bestaande uit een voorgerecht, hoofdgerecht met keuze uit vlees, vis of kaasfondue en een heerlijk dessert.
3: Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog via 0477 679 627. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, zijn we tijdens de vakanties alle dagen open.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè?
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weien, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Welkom bij Bakkerij Logies Bocadillo, waar lekker eten en heerlijk overnachten samenkomen. Ontdek onze dagverse soep, pastabekers, belegde broodjes, salades en koude pastas. Organiseer je een feest of vergadering, dan zorgen wij voor heerlijke broodjesmanden of ontbijtmanden met levering aan huis. Wil je liever wakker worden aan zee met de heerlijke geur van vers brood? Dan biedt Bocadillo 8 comfortabele kamers aan voor een ontspannen verblijf aan zee. Bezoek ons in de Conscience-straat 51 in Blankenbergen of op www.logies-bocadillo.be. Open van 6:30 tot 5:00 en op zondag tot 2:00. Gesloten op woensdag.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Met meer dan 40 soorten brood, allen ambachtelijk gemaakt, is Bakkerij Vlamink de warme bakker bij uitstek. Heerlijke huisgemaakte taarten, chocolade, burning cakes en een groot assortiment gebak. Maar ook rijk gevulde ontbijtmanden met mogelijkheid tot levering aan huis. Bakkerij Vlamink, Paul Parmentierlaan 27 in Knokke-Heist. Alle dagen open van 6 tot 6, behalve op donderdag. Bakkerij Vlamink, onze ambacht, onze passie.
4: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majou op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majou, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
5: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Marlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
6: Jouw classics, de hele dag door. Classics, classics. De muziek van jouw leven.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
3: Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt. En de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones gewoon niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Kinnens, kan ze niet meer bestellen. Onlangs werd wel een noodbestelling van 1775 testen geleverd, maar dat is absoluut niet genoeg. De reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven toestromen, onder hen veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appelmond wenst haar veel sterkte toe. Margriet Hermans stopt meteen met optreden, ze is 72. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet zelf. In Turnhout in de provincie Antwerpen heeft de jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat is ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. Het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar 130 miljoen euro extra per jaar opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Maar toch zal het niet veel veranderen. Er wordt normaal geen aanpassing meer gedaan door de regering. Bewolkt met pittige buien, 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Dit is Kust Radio.

0: Voor alle elektro, groot of klein, moet je bij Elektro van Bezien in Blankenbergen zijn. Frigo's, diepvriezers, vaat- en wasmachines en alle kleine huishoudelektro bewonder je in onze winkel. Kom langs voor deskundig advies en de juiste keuze in onze winkel. Brugse Steenweg 2 in Blankenbergen. Elektro-expert van Bezien. Daar geniet je van een vriendelijke bediening, superservice en lage prijzen. Dat heb jij nog nooit gezien.
1: Bij Vishandel Simon in Blankenbergen geniet je alle dagen van een grote keuze verse vis, zeevruchten, huisbereide vissalades, kreeft, fruit de mer en visschotels. Bestel via 050 41 33 18 of kom langs in de Van Maarlandstraat 26 in Blankenbergen. Vishandel Simon voor de beste kwaliteit en service tegen een betaalbare prijs. Volg ook onze Facebookpagina voor de dagelijkse promoties. Vishandel Simon.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ontdek met vrienden en familie Café Brasserie Majus op de Grote Markt 11 in Blankenbergen. Geniet er in een tof interieur van lekkere tapas, warme hapjes, verse soep en verschillende vers klaargemaakte gerechten. Elke zaterdag zorgt onze DJ voor sfeervolle muziek uit swingende muziekjaren. Dus dansen en stoom aflaten. Café Brasserie Majus, Grote Markt 11 in Blankenbergen, heeft parking en een ruim terras voor de deur. Tot straks!
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
5: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
5: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: In Torhout is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. De slagbomen die waren gesloten en de lichten die stonden op rood, zegt Infrabel. Het treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde lag gisteren een tijd stil, maar is dus later opnieuw opgestart. Vanaf komende donderdag geldt een oppompverbod in het Blankaardbekken rond Diksmuiden en in het Rivierbeekbekken bij Oostkamp. Boeren die mogen geen water meer oppompen uit onbevaarbare waterlopen omdat de waterpeilen te laag staan. De situatie wordt wekelijks opgevolgd. Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de Vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. In Spieren-Helkijn is in de Doornikseweg een auto tegen een boom gereden. De brandweer die moest twee inzittenden bevrijden en ze zijn naar het AZ Groeningen in Kortrijk gebracht.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Kust Radio.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
6: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
8: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, why it's a greased lightning.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.

Classics. De hele dag door. Classics. Classics. De muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.
2: De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Brascate, is nog altijd niet verhoord door de politie, maar dat komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was of niet. De politie vraagt nu beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen, goed voor 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt ook steeds weer wat aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simone. Ook het aantal zelfstandigen in bijberoep blijft voorlopig stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nu toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt dus mogelijk verandering in omdat het te lang duurt. Normaal passeert 1/5 van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. We beginnen regenachtig. Na de middag wordt het droger met 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt 23 graden. Vanaf vrijdag zomers warm met veel zon en temperaturen rond 26 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Kust Radio.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Dit is Kust Radio, de muziek van jouw leven.